Dit was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag drie bekende vertolkers van de Noord-Indiase raga waren te horen. Sitar-speelster Anushka Shankar, en zij speelde de raga Yageswari. Daarna volgde zangeres Gauri Patare met de compositie Kaise Jiya Tarasat. De uitzending besloot met een opname van violiste N. Rajam in de raga Padmanjari. De speellijst vindt u op onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua de la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn veten met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus-muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en los Jardines de la Alhambra.

U luistert naar het concert van Arriva, die op 15 december 2012 optraden in Raza, Utrecht. Ze brachten nummers van hun laatste cd, Anatolian Alchemy, die internationaal bijzonder goed ontvangen is. Een voorbeeld hiervan? Het Engelse muziektijdschrift Songlines geeft 2 maandelijks een compilatie wereldmuziek-cd uit. De bekende producent en schrijver Jew Boyd selecteerde voor de maart-april-cd het nummer Mactub van Arriva, het nummer dat u als eerste kon beluisteren in dit programma. In het tweede deel van dit programma nog 3 muziekstukken. Nushi van Mehmet Polat, daarna Laloun, maar eerst Bergamo Flower, beide van Alex Simu.

U hebt geluisterd naar Concertanda Live met het concert van Arriva van 15 december 2012, ter gelegenheid van het uitbrengen van een tweede cd, Anatolian Alchemy. Dit concert vond plaats in Raza, Utrecht. De opnametechnicus is Wijnand de Groot, de producent is Oriane van der Heijden en het programma is samengesteld door Carolien Kleijren. U vindt informatie en de speellijst terug op onze website concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender en voor het komend uur stappen we in de Orient Express en de reis die gaat naar India. We gaan luisteren naar muziek afkomstig van de CD Raga Lalit en die is van Johar Ali Khan. De Indiase vioolkunstenaar Johar Ali Khan die speelt twee stukken van het album Raga Lita. De Indiase vioolkunstenaar Johar Ali Khan speelt twee stukken van het album Raga Lalit. Te weten Aochar en Vilambit Ghat en Drut Ghat. Voor Johar Ali Khan komt muziek uit zijn hart. En hoe meer je het geluid van het hart visualiseert, hoe beter je presteert op een instrument. Een waarheid als een koe. En we gaan het beluisteren.

is daarop de absolute meester. Hier is hij in een Bretonse suite die live werd opgenomen in Dublin. Daarna het Iers-Schots-Britse kwartet Fleuk. In een lange set van tunes hoort u de alt-dwarsfluit van Sarah Allen, maar ook de houten dwarsfluit, tin whistle en low whistle. Een echt fluiten dorado dus.

Een van de oudste instrumenten is de Japanse bamboefluit, de shakuhachi. Het vereist jaren van training om vooral de finesse van het instrument te doorgronden. De muziek van de shakuhachi is nauw verbonden aan de zen-filosofie. Riley Lee bespeelt de shakuhachi in combinatie met de koto van zijn broer Gabriel. Omdat de opnamen nooit in digitale vorm werden uitgebracht, hebben wij het van de ouderwetse LP overgezet. En u zult merken dat die niet in al te beste staat verkeerde. De Duitse multimuzikant Stefan Mikus verdiepte zich in verschillende fluiten uit diverse landen en streken van uiteenlopende volkeren. In een lange trek van Mikus kunt u tussen diverse begeleidingsinstrumenten achtereenvolgens de trompetachtige klanken van het dubbelriet van de Burmese Ne ontdekken, dan de Suling, een fluit uit het Gamelan-orkest en tenslotte de Egyptische Nai.

We kunnen onmogelijk volledig zijn in dit uur. En eerlijk gezegd hadden we dit populaire instrument eigenlijk onvermeld willen laten. Het is door de vele goedkope imitatie-volksorkesten uit Peru of de gênante toepassingen in zogenaamde romantische zigeunermelodieën verworden tot een parodie. Tot we ons realiseerden dat een van de allereerste wereldmuziekvertolkers uit Zuid-Amerika dit instrument in al zijn schoonheid en waarde bespeelde. We sluiten daarom met respect voor de veel te vroeg overleden Argentijnse muzikant Dario Domínguez deze aflevering van Metamorfose over fluiten af. Domínguez liet de wereld kennismaken met inheemse Zuid-Amerikaanse fluiten, waaronder dus ook de panfluit. Voor de volledige speellijst gaat u naar concertzender.nl. De reeks Special Instruments in Metamorfose wordt samengesteld door Marius Roeting.

Het komend uur bij de Concertzender maken we vrij voor een nieuwe aflevering van Orient Express. In deze aflevering van Orient Express gaat de reis naar Afghanistan. En dat doen we aan de hand van één cd met de titel Afghan Music. En die is van Zore Joya en Hussein Arman. Het ensemble zet zich in voor het behoud van de muzikale traditie van Afghanistan na de culturele vernietiging door de Taliban. Het repertoire gaat over de muziek van de verschillende regio's, volkeren en etnische groepen die in Afghanistan wonen, tot aan de populaire liedjes uit de vredige tijd. Het ensemble speelt op traditionele instrumenten zoals er zijn verschillende luiten, harmonium en de viool.

Dit was Salinur. In het volgende blok luistert u naar de uit Bulgarije afkomstige vrouwengroep Le Mystère des Voix Bulgares. Dit a cappella koor bestaat al sinds 1952 en laat een prachtig meerstemmig geluid horen.

U luisterde naar de Bulgaarse polyfonie van Le Mystère des Voix Bulgares. Conga Boyka verraste de flamenco-wereld in 2007 met een eigenzinnige flamenco-cd. Op de cd El Último Tragio maakt ze een uitstapje naar de Latin Jazz, begeleid door Chuco Valdés op de piano.

Dit was Concha Buica en Chuco Valdés met drie nummers van de cd El Último Tragio. Radio Tarifa speelt Spaanse muziek met elementen uit de verschillende culturen die Spanje in de loop der eeuwen hebben beïnvloed, van middeleeuwse en Arabische muziek tot flamenco, rock en jazz. U gaat luisteren naar drie nummers van de cd Cruzando el Río.

U hoorde Zeda Luna met Ulunguam en daarna het Braziliaanse liedje Bate Canela van Rosa de Auro. Verder hoorde u onder andere Chico met zijn beroemde Samba de Orly. U kunt nu luisteren naar een Caladera van Cesaria Evora en naar Cristina Branco met een muzikale bewerking van Slauerhoff's Os Solitarios. De zangeres vond in de gedichten van deze Nederlandse schrijver een goede bewoording van saudaat. Het zeeliedenleven vol heimwee en onvervulde verlangens staat in Slauerhoff's werk altijd centraal. Na deze fado kunt u zich opmaken voor een dansbare funana van de Portugees-Kaapverdiaanse zangeres Lura.

Tot slot van dit programma draaien wij voor u het nummer Boa Noite Solidão van de Portugese fado-zangeres Marisa. Vanaf 27 november is deze mooie zangeres in ons land, waar ze concerten zal geven in Groningen, Amsterdam en Eindhoven. Voor meer informatie over deze concerten en voor de volledige speellijst van deze uitzending, natuurlijk naar onze website concertzender.nl. Suzanne van der Pol stelde dit programma voor de Concertzender samen.

0: Heel hartelijk welkom bij de Concertzender bij Acoustic Roots. Vorige keer zijn we weer gestart met de opnames in Podium Oost. Na een tijdje in lockdown gezeten te hebben en bij John O'McCleary in het tuinhuis te hebben opgenomen. Wat ook heel erg leuk was, maar we zijn blij dat we weer in Podium Oost terug zijn. Vorige keer was Simone Bottasso te gast met zijn broer Nicolo, het duo Bottasso. En dit keer kunt u gaan luisteren naar een opname van een aflevering van de serie van Simone Bottasso Invites in het Batavierhuis in Rotterdam. Simone, people can listen to the performance of Nagonia from Belgium, are they? Yeah. Why did you invite them?
1: I invited them because, first of all, they are one of my favorite bands from not only Balfolk, they are very good. Balfolk, and I think they changed a bit the history of folk in the Flanders, but also for the sweetness they have when they play, also for people standing. And I knew that they like playing for concerts, but they don't have so often the possibility to play for people that are just listening to them. So I thought this is the best occasion to gather again together. They are two musicians. They are a couple.
0: Yes.
1: And they play bagpipe and Toon van Mierlo plays bagpipe and that trekzak and also saxophone. And Pascal Rubens, she plays violin and accordion. She is also a singer. And they compose music together.
0: We're going to listen to Nagonia. Thank you very much.
1: Thanks for inviting me.
0: And see you another time in Acoustic Roots. Thank you very much.
2: Dankjewel. Ik ga in het Nederlands praten, als dat voor iedereen oké is. Niemand reageert, dus...
3: Ja.
2: Of hebben jullie liever dat ik in het Engels zou praten?
3: Maar oké.
2: Okay.
3: Nee?
2: Ah.
3: Oké.
2: Dus in het Nederlands is oké. Voilà, wij zijn eigenlijk heel blij dat wij hier kunnen spelen. Dus thank you, Simone. Want het is het eerste concert met publiek dat we geven sinds het begin van de corona-uitbraak. Dus, joepie, eindelijk. En daarom ook dankjewel dat jullie zijn gekomen, want we vonden het wel wat spannend. Gaan de mensen er nu op afkomen, maar het is heel leuk van jullie te zien. Ook al zitten jullie een beetje op afstand, dan nog voelt het heel, heel gezellig aan dat er echt publiek is. Voilà. Wij gaan voor jullie ongeveer 45 minuten muziek spelen. En deze avond doen we nog eens hetzelfde met een paar andere nummers. Dus we zijn echt heel blij dat we dat kunnen doen. En we gaan beginnen met een nummer dat het Noorden noemt. En het Noorden is het Noorden natuurlijk van de windstreek, maar is ook een gebied ten noorden van Turnhout waar dat heel veel grutto's zitten. En in Nederland kennen jullie de grutto ook, dat is een weidevogel. Voilà, en daaraan is het eigenlijk opgedragen.

0: you.
1: Oh, echt applaus. Echt applaus. Dat heb ik ook gemist. Grappig. Ik zeg dat omdat we een keer... En ik hoorde hier dat... Wie was het? De mevrouw van achter het hadden gezien. We hebben een keer een livestream gedaan. Dus een livestream is een concert voor een camera. Maar dat was toch ook wel heel speciaal om dat te doen. Omdat je, dus uw publiek is de cameraman eigenlijk. En dat voelt toch helemaal anders. En wij wisten eigenlijk ook niet goed hoeveel mensen dat er dan keken. Want ja, je speelt aan je muziek. Plus dat was voor ons in een hele... in een studio waar dat het ook heel... Hier heb je nog klank van je ruimte, maar daar in zo'n studio is het heel erg gedempt. Dus we moesten ons heel erg concentreren om te kunnen spelen. Dus heel blij dat het hier echt is. Je ziet hier allemaal microfoons staan. Nochtans hebben we niet versterkt, maar we worden wel opgenomen. Hierachter staat een busje van de concertzender. En de concertzender die gaat het concertje opnieuw uitzenden. En ik heb het net even nagevraagd. Ik kan het via een internetradio opnieuw beluisteren of digitale kabel in Nederland of via een app. Dus dat is de concertzender. Oké. Het volgende liedje dat we gaan spelen heet Mira.

Thank you. En ik moet mij nog eens excuseren bij de man van de radio, want ik ga weer wisselen van accordeon. Ja. We gaan een paar valsjes spelen die opgedragen zijn aan, aan Engeland. Af en toe spelen we ook in Engeland. En ik vertel daar altijd hetzelfde verhaal bij. Ondertussen is het heel saai, maar het gaat over Halsey, een kasteel in Engeland. En dat is cadeau gedaan door een ouder koppel die dat hebben geschonken aan de volkassociatie. Dus voilà. Daarbij de vraag, als je een kasteel over hebt, dan mag je het aan Simone schenken hier in Rotterdam. Die gaat er zeker iets leuks mee doen.

0: Merci.
1: Oké, okay, wij zijn Nagagonia. En wij bestaan uit twee Belgen. En twee Belgen die ook een koppel zijn. Dus Pascal is mijn echtgenote. Of ik ben de echtgenoot van Pascal. Dat je het ook bekijkt. Dus Pascal Rubens en Toon van Milo. En wij bestaan als Nagagonia duo sinds 2003. Dus ondertussen 17 jaar lang. En dat zijn 17 heel fijne en intense jaren geweest. We spelen dus volkmuziek. Volkmuziek die we zelf schrijven. Dus de liedjes maken we eigenlijk zelf. Dat is een van de dingen die we allebei heel graag doen. Muziek componeren. En dan treden we er dus samen mee op. En meestal spelen we voor dansende mensen. Dus we zijn heel blij dat we eigenlijk hier vandaag in het Batavierhuis in Rotterdam ook eens concert kunnen spelen. Want we spelen ook graag concert, maar we zijn het minder gewoon. Ja. Dus ik weet niet of jij daar nog iets aan wil toevoegen.
2: Nee, misschien iets rond het instrumentarium. Ja. Dus voilà, Toon speelt dus diatonisch accordeon en dan sopraan sax en allerlei verschillende soorten doedelzakken. Voilà. En ik speel ook diatonisch accordeon en viool. En ik zing af en toe.

0: Oké, wij gaan nog één liedje spelen met twee en dan gaan we een eregast op het podium vragen. Maar dus eerst nog eentje met twee. Het is een liedje van Pascal dat opgedragen is aan twee Thea's. Hier is per toeval geen Thea in de zaal. Dan zou het aan drie
1: niet
0: Thea's
1: van
0: kunnen...
1: 200 mensen Thea. Het is eigenlijk een opgedragen aan een Thea die gestorven is en een Thea die geboren is. Bijna ongeveer dezelfde niveau te vallen. En het is ook een nieuwe melodie. Eén, twee.

als je ooit Doedelzak begint te spelen, dan, dan ben je eigenlijk onmiddellijk verslaafd aan dat instrument. En daar komt dan nog een bijkomende ziekte bij, ook nog. Dat is dat je ook alle instrumenten of alle doedelzakken wilt kopen. Tot groot plezier van mijn prachtige echtgenote. Dus heel veel opbrengst van onze optredens is gegaan in de aankoop van doedelzakken. Dus ik heb thuis in mijn repetitieruimte een rek van de IKEA. En dat hangt, dat is ongeveer 1,5 meter aan een stuk, allemaal verschillende doedelzakken. En ja, allemaal verschillende doedelzakken, want de meeste mensen denken dat de doedelzak een Schots instrument is. Maar er zijn ontzettend veel verschillende types doedelzakken. En eigenlijk is de Schotse doedelzak zeker de meest bekende, maar zeker niet de oudste doedelzak. Dus de oorsprong van de doedelzak ligt in India. En dan is dat instrument eigenlijk een beetje gereisd via de zijderoute richting Europa, zou je kunnen zeggen. En je hebt dus in heel dat gebied doedelzakken. Dus als je in Turkije gaat kijken, heb je doedelzakken. Als je in Griekenland gaat kijken, heb je verschillende types doedelzakken. En dat verschilt heel fel per streek. De doedelzakken die ik vandaag, of de doedelzak, want nu heb ik er maar één bij, die ik speel, is een instrument uit Centraal-Frankrijk, de Grand Bourbonnais. En heeft nogal een zachte klank. Een Schotse doedelzak is een instrument dat echt heel veel indruk maakt en daarvoor ook vaak werd gebruikt om naar de oorlog te trekken.

0: is eigenlijk een... Ooit las ik op een website, vond ik een heel leuke beschrijving van de Binyu Kos. This is the bagpipe your mother warned you for. Omdat het is een schelmeitje dat ongeveer, laten we zeggen, 15 centimeter groot is. Dus piepklein, ik krijg er juist die vingers op. Klinkt oorverdovend luid. Oorverdovend, dus het wordt meestal in combinatie met de bombarden ook gespeeld. Buiten kunt 300 man zonder problemen aan het dansen krijgen. En het is dus ontzettend luid, maar ook ontzettend hoog. Dus, ja, het is echt een giller. Echt een heerlijke giller.
1: Oké, okay, ja. We gaan Simone op het podium vragen. Maar eigenlijk is het Simone die ons op het podium heeft gevraagd. Ja. Zonder Simone in de hemel te willen prijzen, maar wel enorm genieten van Simone, zijn muziek en zijn openheid als muzikant. Want Simone is echt toch wel... iemand die grenzen verlegt op het vlak van accordeon. En we zijn dus ook heel blij dat we met hem kunnen spelen. Voilà. We gaan een paar bourrées voor jullie spelen. Met de doedelzak. Ik heb dus een moeder die, ik hoop dat ze niet kijkt, maar die niet zo erg van doedelzak houdt. Dan heb je zo'n zoon die doedelzak speelt. Dat is toch...

0: Oké.
1: Simone die, die leegt ongeveer, denk ik, 15 keer zo snel als wij. Of 16 keer, één tussen de twee. Ik weet niet of hij het gemerkt hebt, maar hij speelt ook de bassen, de melodie met de bassen. Dus daar zouden wij ongeveer 20 jaar over doen, maar... Oké. Nu gaan we voor jullie een nummertje spelen dat Pascal heeft gemaakt. En dat, dat is een nummertje dat opgedragen is aan een keukenprinses uit Engeland. Voilà.

0: Super. Alrighty. En jullie hebben betaald voor het duoconcert, maar jullie krijgen een kwartetconcert. Want jullie hebben waarschijnlijk al gezien dat hier nog één stoel staat. En weten jullie al wie dat de gast is? Hebben jullie enig idee? Weten jullie welk instrument? Het is ook nog half goed verstopt. Het is een trompetist uit Frankrijk. Voilà. Bienvenue, Camille.
1: So I promised that I would compose one piece for each concert I was organizing. So this time I couldn't really write a full piece, but I thought of writing an introduction for one of the most wonderful pieces that Naragonia wrote. So yesterday we met with Camille and we tried to improvise around this little introduction.

gaat vanaf nu vreselijk saai zijn voor ons met twee, om dat met twee te spelen. Ja. Maar deze moment was fijn. Dus, ja. Dank voor het doen met, hè. Oké. Goed, het laatste nummer. Het is ontzettend fijn om nog eens voor mensen te spelen. En niet voor een cameraman. Dat was ook leuk, hè, maar het is nog leuker met echt publiek natuurlijk. En bedankt aan Simone en Camille. Ja, superleuk. En ook de mensen van de concertzender. Oké, we gaan eruit met een feestnummertje. Of dat gaan we er toch proberen van te maken. En dat noemt Helleboor.

0: you.
1: Simone Botazzolo.

Ja, en hier ben ik weer met Brazil Dalil. En weet je wat? Ik vind het best wel heel erg leuk. Dus laten wij gelijk naar mooie muziek luisteren.

Chico Science en Nação Zumbi, Manguetown. Ja, jongens. En hiertussen hadden wij Caetano Veloso en Emicida, Haiti, O Dedo na Ferida. In deze set zijn wij geopend met Sinal Fechado, een van de mooiste clássicos da música brasileira, met Paulinho da Viola.

Ja, Clara Nunes met Rolô. Jeetje, ik mis Clara Nunes. Wat een lekkere sambista was dat, een mooie vrouw. Uit Minas Gerais, inderdaad. We hebben deze set geopend met, inderdaad, Clara Nunes weer. Madame met Clementina de Jesus, Embala Eu. En tussen de twee mooie nummers, João Bosco, ook uit Minas Gerais, Nação.

Prêt-à-porter, Robson Jorge en Lincoln Olivetti. Oh, ik kan deze tijd nog zo goed herinneren. Prêt-à-porter, alles ging over de mode in Brazilië en zo. Hiervoor hebben wij Realce van Gilberto Gil geluisterd. Oh, wat een heerlijk nummer. En daarvoor A Vizinha do Lado, Roberta Sá. Prêt-à-porter, Robson Jorge em Lincoln Olivetti. Oh, ik kan deze tijd nog zo goed herinneren. Prêt-à-porter, alles ging over de mode in Brazilië en zo. Hiervoor hebben wij Realce van Gilberto Gil geluisterd. Oh, wat een heerlijk nummer. En daarvoor A Vizinha do Lado.

Mistério do Planeta, Novos Baianos. Jeetje, ik weet het nog wel, jaren 70. Heel veel haren, heel veel baard, heel veel rock. Gemixt met alles wat traditioneel was. Novos Baianos, ze waren wel een begrip inderdaad. En hiervoor, ze was ook een onderdeel van Novos Baianos. Ze was getrouwd met Pepeu Gomes. Baby Consuelo. Ze heet nu Baby do Brasil, assanhado, heerlijk. Nou ja, hier zingt ze dus wel chorinho, de meeste traditioneel. En als opening van deze blokje hebben wij Ainda Bem, Marisa Monte.

Dominguinho, sete meninas, forró van de beste kwaliteit, jongens. Ja, en daarvoor hadden wij Tom Zé. Hij was de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Is de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Tom Zé, dat was een nummer voor Jimi Hendrix en die heet Jimi Hendrix. Heef je aan, Jimi Hendrix.

Ja, en we hebben deze set geopend met Visgo da Jaca van Martinho da Vila, maar wel afgesloten met Portela das Maravilhas, Carnaval, Samba Enredo. Zo lekker, echt. Goed voor je benen, goed voor je billen. Heel goed. En dames en heren, dat is het einde van de Brasil da Lil van deze maand. Ik hoop jullie heel snel te zien horen ergens. Tot ziens. Doei.

Dit is de concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering aandacht voor nieuw verschenen cd's uit Afrika.

Shiran-fan van Baseku Kouyaté uit Mali. En hij is een virtuoos op de ngoni. En een ngoni is een West-Afrikaans snaarinstrument. Een kruising tussen een harp en een luid. En het klinkt een beetje als de banjo. En Baseku Kouyaté bespeelt dit alsof het een elektrische gitaar is. Een beetje zelfs doet wel denken aan Jimi Hendrix in zijn gloriejaren. In ieder geval, dit staat allemaal op de nieuwe cd van Baseku Kouyaté. De cd heet Ba Power. En we gaan van West-Afrika over naar Oost-Afrika.

Ethiocolor uit Ethiopië met het nummer Ante Gondari. Het staat op de allereerste cd van deze groep. En het is een hele interessante band, omdat het bestaat allemaal uit jonge mensen uit Ethiopië. Maar die teruggrijpen op de traditionele muziek van Ethiopië. En ze proberen ook alle stijlen en dansen van Ethiopië op te voeren. En ik heb ze op de Womex zien optreden. Afgelopen Womex in november 2014 in Spanje. Het was echt een geweldige show. En live komt het echt helemaal tot z'n recht. Het is echt een super energieke band met heel veel dans en zang. De naam is Ethiocolor. We gaan van Ethiopië naar Egypte.

Fi Belat El Agayeb van zangeres Dina El Vedida. Zij komt uit Egypte, is pas 27 jaar en debuteerde onlangs met een prachtige cd genaamd Turning Back. En daar kan je een hele mooie mengeling horen van traditionele Egyptische muziek, maar ook rock-invloeden en jazz af en toe zelfs. Het is een hele bijzondere zangeres, prachtige stem. Ze deed verleden jaar mee aan het Nile Project. Dat is een project met muzikanten die allemaal langs van de Nijl komen. Dus uit Egypte, Soudaan, het Nile Project. En zij was een van de grote sterren. En nu dus haar debuut-cd Turning Back. Onthoud de naam, want we gaan nog heel veel horen van Dina El Vedidi. Van Egypte vliegen we door naar Mali.

Belema Shima van BKO Quintet uit Mali. En BKO is de afkorting van Bamako, de hoofdstad van Mali. Waar deze groep vandaan komt, bestaat uit vijf veteranen die hun sporen in allerlei andere bands verdiend hebben. En verleden jaar stond deze groep op het Afrika Festival in Hertme. Het was echt een groot succes. Ze spelen diverse percussie-instrumenten. Maar ook de kora, de ngoni, noem maar op. Het is weer een hele mooie samensmelting van instrumenten en stijlen. Ze hebben een debuut-cd gemaakt. Die heet gewoon Bamako Today. En we gaan waarschijnlijk in de toekomst nog heel veel van deze groep horen. BKO Quintet. Van Mali door naar Marokko.

Mazal van Aziz Zamoui en de University of Gnawa. En Aziz Zamoui komt uit Marokko. Hij werd in Marrakesh geboren. Hij richtte de groep Orchestre National de Barbès in Parijs op. Hij woont tegenwoordig weer deels in Marokko. En hij heeft inmiddels twee prachtige cd's gemaakt waarop hij Gnawa, de traditionele muziek, Berbermuziek, mengt met jazz en rock en nog veel meer invloeden. Het is een schitterend orkest, de University of Gnawa. Ik heb ze inmiddels een aantal keren aan het werk gezien en het valt me iedere keer weer op hoe virtuoos deze groep samenspeelt met Aziz Zamoui. Nogmaals, zijn cd heet Mazal. En ik hoop dat hij in de toekomst een van de grote dragende krachten gaat worden van de Marokkaanse muziek. Want er gebeurt heel veel momenteel in Marokko. En ik denk dat hij wel degene is die dat goed voor het voetlicht kan brengen. Marokko hebben we gehad. We keren nog even terug naar Mali en wel naar Samba Touré.

Ganda Diko van Samba Touré uit Mali. Hij is een voortreffelijk gitarist, een hele goede zanger ook. Deze muziekstijl wordt desert blues genoemd en je kan duidelijk horen dat hij beïnvloed is door Ali Farka Touré. Daar is hij overigens geen familie van, hoewel hij wel Samba Touré heet. Maar Ali Farka Touré was de grote koning van de desert blues en Samba Touré mocht jarenlang met hem meespelen en hij is dus ook wel duidelijk door hem beïnvloed. Prachtige cd, Ganda Diko. En ja, deze man, Samba Touré, dat is echt iemand die iedereen in vervoering kan brengen met zijn opzwepende desert blues. Van Mali vliegen wij weer een heel stuk over het Afrikaanse continent en belanden in de jaren 50 in Ghana.

0: zijn vriend. En toen, tot mijn grote verbazing, werd ik er ook bij geroepen. Dat is allemaal gefilmd. En dat was een hele mooie ontmoeting. We spraken elkaar taal niet, maar maakten eigenlijk muziek. Ja, we communiceerden door het maken van muziek.
1: Fantastisch.
0: En de Iraanse vriend waar ik het eerder over had, Sam Cecchini, die woont in Kasvin. En die kent deze instrumentenbouw goed. Die was er die dag niet bij, had er achteraf heel veel spijt van. Heeft mij, want het is een unieke gebeurtenis daar. Überhaupt dat er westerse muzikanten komen, dat gebeurt niet. Ik ben ook de eerste westerse vrouw geweest die daar sinds de revolutie heeft opgetreden. Wat niet mijn intentie was, maar dat is...
1: Dat ging gewoon zo. Maar het is heel bijzonder natuurlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. En misschien, als ik het op dat moment had geweten, had ik ook het niet gedurfd. Dat zou ook kunnen. Je zit op zo'n reis ook in een bepaalde flow en dan gaat alles goed.
1: Maar ja, dat is wat je beschrijft. Want één is het ander gekomen, als ik het zo hoor. Dus dat...
0: Ja, zo gaat het in het leven, in mijn leven althans.
2: Ik vind het wel grappig, omdat dit is natuurlijk een toch wel geïmproviseerd, onze huiskamer. En we moeten er ontzettend veel aan bouwen. En we hebben dat eigenlijk ook tijdens de reis meegemaakt. We hebben continu met z'n drieën eigenlijk toch aardig wat werk verzet. En meestal na een dag lang reizen, hè, ook nog. En dan kom je op zo'n mooie locatie als in Kwasven. Prachtige akoestiek in die grote, waterreservoir. Mm-hmm. Leuke beelden gemaakt, mooie beelden. Ja,
0: ik denk dat jouw programma Acoustic Roots bij de concertzender Hans er niet was geweest zonder de reis naar Bhutan.
2: Nee,
0: en zo komt de inspiratie voor het een komt uit het ander voort. Ja. En die Iraanse jongen waar ik het over had, die heeft mij dus na de reis benaderd en een videoclip gemaakt bij een lied van mij, Traveler. Mm-hmm. En dat lied heeft de afgelopen jaren prijzen gewonnen op grote filmfestivals in Amerika en in Canada. En dus het kan raar lopen.
1: Het kan raar lopen, maar ook heel mooi dus.
0: Ja, heel mooi.
1: Ja. Nou wil ik natuurlijk ook nog alles weten over de happening van de kroning van de vijfde koning van Bhutan. Maar ja, dat hebben we natuurlijk eigenlijk ook geen tijd voor. Dus kijken die DVD dan maar. Iedereen dus. En ik natuurlijk ook. Want we zijn hier natuurlijk voor de muziek van Linden Nijland in dit geval, begeleid door Bert Riddelbos. Tar Paper Sex, gaan we naar luisteren?
0: Ja, dat is een nummer van Sai Khan, een Amerikaanse singer-songwriter. Een soort gospel eigenlijk. Er mag gedanst worden.

0: ga een liedje alleen spelen.
1: Oh.
0: Zonder Bert.
1: Dat mag.
0: En dat is een eigen liedje dat ik... dat is eigenlijk dateert uit de tijd dat ik nog in het zangduo Yggdrasil zong. Daar heb ik meer dan 15 jaar mee opgetreden. Vanaf heel jong. En dat was samen met Annemarieke Koenders. Het was een heel mooi duo, maar dat is toch in 2007 gestopt. Omdat er inderdaad ook wel eens aan iets een eind komt.
1: Ja, het was klaar.
0: Of... En ja, in dit geval wilden we hele verschillende dingen met de muziek. Een hele verschillende kant op. Maar een belangrijk verschil was ook dat ik van de muziek wil leven en leef. En graag reizen en muziek maken wilde combineren. Nou, dat heb ik gehad.
1: Dat heb je gedaan.
0: Ja, dat heb ik gehad. En... nou ja, dat was ook goed. Dus dat heeft veel ruimte gegeven voor heel veel nieuwe dingen.
1: Ja, maar je denkt er, beluister ik in je stem met heel veel liefde en plezier.
0: Ja, dat zijn mijn roots, zo gezegd, mijn wortels. En dat is gewoon deel van mij. Alles wat ik heb gedaan, dat ben ik. Ja. En dit liedje dat heet One Morning in the Springtime. En dat staat op de vierde cd. Yggdrasil heeft in totaal 5 albums gemaakt. Maar dit stond op de vierde cd.

0: One Morning in the Springtime uit de Yggdrasil-tijd van Linden Nijland. En nu mag Bert ook weer meedoen. Bert Riddebos, haar begeleider. Wat wordt het, Linde?
1: Het wordt het liedje High Under Skies. En daar is ook een videoclip van te zien op YouTube.
0: Want die is van je nieuwste idee ook.
1: Ja, en dat is eigenlijk geïnspireerd op de omgeving waar wij wonen. Dat is in Noordoost-Groningen. Dat is het leegste gebied van Nederland.
0: Leeg.
1: Maar prachtig.
0: Prachtige wolkenpartijen.
1: Prachtige wolkenpartijen.
0: Het lege land.
1: Ja.

0: High Under Skies, ook van de nieuwe CD van Linde Nijland, I Am Here. Acoustic Roots schiet al aardig op. Zo'n uur vliegt voorbij, Hans Meerman. jij kent Linde heel goed en dat kan ook niet anders als je maanden onderweg bent naar Bhutan. Hoe lang heeft die reis geduurd?
1: Een week of negen, geloof ik.
2: Twee maanden.
1: Twee maanden. Oh,
2: 15.000 kilometer over land.
0: Ja. We zijn ook weer over land teruggekomen?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Oh, dat was wel het vliegtuig. Als jij nu ziet, nieuwe cd uit, hè, als je alles optelt, waar staat Linde nu in haar carrière volgens jou?
1: Ik vind het heel verfrissend, heel mooi. Het is weer, het is heel fris en nieuw gewoon.
0: Fris en nieuw.
1: Ja.
0: Goed, dat zijn de keywords uit deze...
1: Een krokusje.
0: Een krokusje. Schattig. Nou, dan gaan we zo nog één keer luisteren naar Linde Nijland. Maar eerst de agenda nog even, hè? Even kijken waar we ons de komende tijd kunnen laven aan wereldmuziek. Arifa, Voices from the East met Meng Xiaoshu, Nyusha Barimani en Vanya Volkova zijn te horen in Raza in Utrecht op donderdag 27 februari en op zondag 2 maart in The X in Leiden. Er is veel Afrikaanse muziek in Paradiso in Amsterdam. Op dinsdag 4 maart treedt de Touareg-band Tina Riwen op. Op donderdag 6 maart de Malinese zangeres Rokia Traoré. En op dinsdag 11 maart zijn Habib Kote en Karesje Fotso te horen. Catherine Finch, Harp en Sekou Keita, Cora, kregen lovende kritieken tijdens Womax verleden jaar. En geven een concert in Raza op zaterdag 1 maart. En ook in Raza het Droepad Festival Nederland met diverse concerten en workshops op zaterdag 8 en zondag 9 maart. Voor meer informatie raza.nl. Linde Nijland is te horen en te zien natuurlijk morgen in Gieterveen. En op 1 maart op het Artisan Roots Festival in Zaandam. En voor meer informatie kijk op haar website www.lindenijland.nl.
2: En de cd-presentatie natuurlijk.
0: Die is op 9 maart in Groningen. Daarbij treedt ze ook op. Dus allemaal naar Groningen, zou ik zeggen. 9 maart, Linde Nijland. I Am Here heet haar nieuwe cd. En tot zover de agenda. Tot zover ook Acoustic Roots, live bij de Concertzender. Techniek Hans Meerman, presentatie Hans Meerman en Karin van den Boogaard. Volgende maand, u weet het, elke derde vrijdag van 9 tot 10. Dan zijn we er weer. Heel graag. Tot dan. En dan geef ik het laatste woord in deze uitzending graag nog aan jou, Linde Nijland.
2: Ik sluit toch af met een Sandy Denny liedje. Ik kan het niet laten. En het heet No End. Dus het eindigt hier niet.

Op een vijfde vrijdag in de maand krijgt u weer een Metamorphosen special. En dan natuurlijk rond een groep bepaalde instrumenten. Deze keer besteden we aandacht aan de aerofonen. Een moeilijk woord voor instrumenten waarbij een metalen lipje, het tongetje genoemd, in trilling wordt gebracht. Dat gebeurt door lucht in een nauwe opening te blazen of te zuigen. En zo ontstaat een toon. We zullen diverse instrumenten laten horen. De eerste is een ingewikkeld, maar al stokoud instrument uit Japan. Stefan Mikus speelt op de sho, een Japanse variant van de Chinese sheng, het Oosterse mondorgel. Dit instrument dient voor het bespelen opgewarmd te worden.

deze een sublieme mondharmonica-tune, inclusief human beatbox en zang. En dat alles gelijkertijd door één man live gebracht. Philippe Henry bewerkte hiervoor een blues traditional. De concertina is een klein, zeshoekig knoppeninstrument dat veel gebruikt wordt bij de Engelse Morris Dance. Absolute meester op dit instrument is John Kirkpatrick. In deze Scottish gebruikt hij een bariton, bas en treble concertina. Daarna een opname van een van 's werelds beste bandoneonspelers, de Nederlander Karel Kraaienhof. De bandoneon werd door Oost-Europese immigranten meegenomen naar Argentinië en is daar nu zowat het nationale volksinstrument in tango's, milongas, etc. Als slot van dit drieluikje de Italiaanse treksakspeler Riccardo Tesi, die zijn instrument laat zingen, zweten en zwoelen.

Drie accordeonisten nu. De Schot Phil Cunningham was al in zijn tienerjaren een meesterlijk bespeler van de piano-accordeon, zoals we kunnen horen in de track met de Schotse folkgroep Silly Wizard. In het Baskenland hebben ze hun eigen accordeon, de Trikitska, een knopaccordeon met twee rijen. De autoriteit op dat instrument is Kepa Junkera. In de track hoort u ook duidelijke de Tsakaparta, het uit meerdere houten bielsen bestaande multitonale percussie-instrument. De accordeon wordt vaak vereenzelvigd met de musette, de Franse deun bij uitstek. De meest bekende is Flambée Montalbanaise, hier vertolkt door Richard Galliano.

De accordeon is meer dan een bruiloftsfeestinstrument, zoals u al heeft ontdekt in de voorgaande nummers. Toch zijn er altijd weer muzikanten die de grenzen van de mogelijkheden blijven opzoeken. Zoals Guy Clouseau, een accordeonist die zijn instrument een enorme variatie in dynamiek meegeeft en laat klinken als een portable kerkorgel. De Fin Kimbo Pojonen begeeft zich met zijn compositie op het snijvlak van traditie en avant-garde. Alle geluiden die het instrument kan voortbrengen, die worden allemaal benut. Tonen, maar ook blaasballengeluiden, ritmische effecten enzovoort. Pojonen gebruikt sample- en effectapparatuur en multitracking om een geheel eigen orkest te vormen.

0: Ja, dat was Josie Santos en haar band. Nogmaals, yes. Met een prachtig nummer. Josie, kun je nog één keer bij mij aan tafel komen? Want ik heb nog een paar hele belangrijke vragen. Want we hebben natuurlijk nou helemaal gehad over hoe jullie allemaal bij elkaar zijn gekomen. Ik vroeg mij af, jullie hebben een EP uitgebracht, hè, inmiddels?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Gaat er ook een heel album komen? Groot?
1: Ja, zeker. De volgende wat project. De ja, ja, dat moet zeker een album worden. Daar zijn we eigenlijk al mee begonnen. Ja. Thuis vooral. Heel veel huiswerk, dus heel veel schrijven. En kleine producties thuis afvast doen. Voordat je natuurlijk naar de grotere studio's gaat. Dus ja.
0: Dat wordt voorbereid.
1: Dat wordt voorbereid. Ja. Ik kan nog niet zeggen wanneer. Want nee. We willen wel een beetje tijd voor hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk is in muziek. Al een beetje overhaast af en toe. Dan wordt het niet wat jij in je hoofd had. Dus vandaar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar jullie spelen ondertussen ook door het land?
1: Ja, we hebben de afgelopen maanden hebben we nog wel hier en daar opgetreden. Voor nu hebben we nog even niks. Maar we zijn er wel mee bezig om nieuwe gigs te krijgen. Vooral richting de zomer.
0: Ja, festivals.
1: Voor festivals, dus ja, dat is.
0: Dus als er iemand thuis zit te luisteren,
1: ik wilde
0: denkt,
1: het net zeggen.
0: Leuke, goede mensen op mijn festival.
1: Ja, jullie kunnen ons altijd boeken.
0: Goed zo.
1: De volgende optreden is wel eens in Portugal. Het wel. Twee kleine optreden in Portugal. Eén keer voor de tv en het andere is voor Beleza. Dat is een klein concertgebouwtje is het. Waar heel veel Cafardiaanse, Braziliaanse, Angolaanse. Dus laat maar zeggen, alle landen die Portugees-talig zijn allemaal optreden. Dus,
0: ik vraag me dan af, is het nou zo dat Portugezen kunnen die wel het Cafardiaans verstaan?
1: Ik denk dat ze wel woorden eruit kunnen halen, maar om dan een hele zin te verstaan, nee.
0: Het is toch wel echt
1: het is
0: anders.
1: Toch ander, het is eigenlijk een heel ander dialect.
0: Okay.
1: Ja. En op de Cafedische eilanden zelf heb je ook verschillende dialecten. Wij kunnen elkaar wel verstaan natuurlijk, maar je hoort toch wel dat er heel veel woordenverschil is en uitspraken.
0: En dat is dan ook per eiland waarschijnlijk? Of niet eens
1: zozeer? Ja, wel een beetje. Alleen het ene eiland dat spreekt wat meer hetzelfde. Het is echt het is een mix van alles, joh.
0: Maar in ieder geval, in Portugal komt dat allemaal samen. Al die verschillende talen die
1: klopt.
0: Artiesten.
1: Ja, maar het Portugees is niet alleen de invloed die wij hebben in onze taal. Er zit ook Frans in. Er zitten heel veel Afrikaanse elementen in, weet je. Dus vandaar dat het een hele mix is.
0: Ja.
1: Dus, okay.
0: Nou, daar gaan jullie in ieder geval spelen. Mm-hmm. Nou, hopelijk komen er hier ook nog mooie optredens uit voort. Mm-hmm. Heb je verder plannen?
1: Persoonlijk of met muziek?
0: Nou ja, wat je kwijt
1: ik
0: wil.
1: Ik ben altijd bezig dus. plannen. Nou ja, eigenlijk de volgende plan is gewoon echt aan de album werken. En zoveel mogelijk gigs binnenkrijgen. Dus als jullie dit thuis horen.

0: En dat is eigenlijk het beetje waar we nu mee bezig zijn.
1: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
0: Dat is het allerbelangrijkste. Dat staat op nummer 1.
1: Heel goed. Nou, we hebben het goed in onze oren geknoopt.
0: Ja.
1: En we hopen dat deze uitzending bij Van Acoustic Roots ook daarbij kan helpen. We gaan nog 1 nummer horen van jullie.
0: Ja. Laatste nummer die wij gaan spelen is wel Portugeestalig.
1: Portugees opgelet. Ja. Dit kunnen jullie verstaan.
0: Het is wel een Portugeestalig nummer. Het gaat over mulher. Mulher is, betekent vrouw.
1: Vrouw.
0: Het nummer zegt eigenlijk, het vertelt een beetje de kracht van de vrouw eigenlijk. Het gaat erom dat we zijn oma, we zijn tegelijkertijd moeders. En daarna zijn we nog de beste vriendinnen van. En we zijn de dochters. Dus we hebben zoveel rollen die wij altijd spelen. Als spelen of zijn.
1: Zijn, ja.
0: Dus,
1: het multitasken.
0: Hoe moet ik allemaal zeggen, joh? Ik geloof heel erg in de kracht van de vrouw.
1: Nou, ik ook. Dan zijn we het hier heel fijn eens.
0: Ik denk dat wij hele sterke basis zijn in de families.
1: En misschien is dat, is daar ook een grote traditie in op jullie eilanden ook? Merk je, is dat anders dan toen je in Nederland kwam? Merkte je dan dat er een verschil was met de Nederlandse gezinnen?
0: Nou, niet echt hoor. Ik denk dat. Wat, misschien het enige wat ik dan wel merk is dat de vrouw daar meer de kans krijgt om de vrouw te zijn.
1: Ja, inclusief nagellak.
0: Ja. Ja, en hier in Nederland is het nogal dat je doet zoveel zo snel. Je bent zo bezig met zoveel dingen, bezig met je carrière. Eigenlijk dat stukje van helemaal vrouw zijn, dat ergens een beetje verloren is gegaan. Aha. Tenminste, dat spreek uit mijn eigen ervaring. Ik weet niet hoe het bij andere vrouwen zit. Maar heel snel ben je al in een spijkerbroek in plaats van een mooi jurkje.
1: Ja, ik heb ook weer een spijkerbroek aan.
0: Ja, ik ook. Dus daarom zeg ik het. We gaan voor de gemakkelijkere dingen.
1: Comfortabel,
0: maar.
1: We gaan luisteren naar jullie nummer over de kracht van de vrouw.
0: Yeah.
1: Nog 1 keer horen we Josie Santos en haar band.

0: We hebben nog tijd voor een extraatje. Een extra Kaapverdiaans toetje. Wat voor nummer gaan we horen?
1: Het volgende nummer die jullie gaan horen is een nummer van Cesare Ever. Heet Sodat. Dat is de queen of the Cape Verdean music. So.
0: Josie Santos en haar band.

Dit was Acoustic Roots, het programma van de Concertzender. Iedere maand nemen we dat op in Podium Oost. De techniek was in handen van Hans Meerman en Benno Wormgoor. En mijn naam is Pauline Verburg. Volgende maand zijn we er weer.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Op 22 juni 2009, op een koude, natte zondagmiddag, vond het Roots Open Air 2009 plaats in het Oosterpark te Amsterdam. Natasha Atlas en het Mazika Ensemble waren één van de optredende artiesten. Natasha is weliswaar geboren in België, maar heeft haar wortels in het Midden-Oosten. Na een succesvolle periode bij de groep Trans Global Underground als zangeres en buikdanseres, en naast vele gastoptredens bij bekende sterren zoals Sanjeet O'Connor en Nitin Sawhney, maakte zij haar solo-cd Diaspora. Op de 6 albums daarna laat zij horen dat niet alleen de Arabische muziek, maar ook verschillende muziekstijlen zoals reggae, Franse chansons en blues tot haar repertoire behoren. Ze heeft een betoverende stem die ze zowel voor melancholische liedjes gebruikt als voor uptempo muziek. Haar 8e cd, Anahina, heeft ze gemaakt met haar begeleidingsband de Mazika Ensemble. Op deze cd zingt ze over pijn, verdriet, twijfel en wanhoop. Maar dit wisselt ze af met vrolijke dansnummers. Tijdens het festival presenteerde ze een akoestisch concert van haar album Anahina. Onder de begeleiders van haar band is ook haar trommelende en zingende familielid Ali Alminiawi. Het concert begint met het nummer Guana Bossa Nova, gevolgd door Benny Ubenak Ay en El Asil.

0: Wow. Look at the weather outside.
1: Bij Concertzender Live luistert u naar het concert van Natasha Atlas en het Mezika Ensemble. De meeste songs van haar optreden zijn in het Arabisch gezongen, maar in de muziek van Natasha Atlas smelten het heden en het verleden samen in een smeltkroes van Oriëntaalse en Westerse muziek. En dit alles vol universele, hedendaagse emoties. Het is in alle opzichten een wereldmuziekconcert. Tijdens het concert zingt Natasha drie nummers van Assi en Mansour Rabbani. Samen vormen die de Rabbani Brothers. Assi Rabbani was de man van de Libanese zangeres Fayrouz. Het volgende nummer, Le Tetapalai, is van de Rabbani Brothers. Daarna hoort u het titelnummer Anahina, geschreven door Natasha zelf met Harvey Brow, en de song Black is the Color van John Jacob Niles. Natasha Atlas heeft zich sterk door de uitvoering van Nina Simone laten inspireren. Luistert u nu maar naar haar stem en pianobegeleiding. Maar eerst Le Titap Alayi van de Rabbani Brothers.
0: Okay, we're moving on now. And we're going to do a song that Fayrouz used to sing. And it's a beautiful romantic song, like all of them are.

0: luistert naar Concertzender Live en u luistert naar het concert van Natasha Atlas en de Muzika Ensemble. Zij presenteert haar pas uitgebrachte cd Anahina. We gaan verder met Bit Maria Bialbak en nog twee nummers van de Rabbani Brothers. Ja Laura Abouki, oftewel Oh Laura, My Love, en La Shukel Haki.
1: This next one is another Feyruz song. I don't know what to say about it really, except that it's beautiful.

on bass and melodica from Scotland and UK, Andy Hammond.

0: Thank you very much, Amsterdam. See you next time.
1: Cool. Natasha Atlas and the Maseka Ensemble.
2: Dit was het slot van deze concertzender live met muziek van Natasha Atlas en de Mazika Ensemble. Het concert vond plaats op 21 juni 2009 in het Oosterpark in Amsterdam tijdens het Root Open Air 2009 festival. Het programma werd opgenomen voor de concertzender door Rolf Buis. Samenstelling van dit programma Carolien Kleiren.

Dit is de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van De Zwervende Microfoon. Dit keer met volksmuziek uit Polen. En we beginnen met de volksmuziek uit de Tatrabergen in Zuidoost-Polen. Een alpenachtig gebied dat nog geheel natuur is en wat ooit een toevluchtsoord was voor degenen die het feodale systeem in vroegere eeuwen wilden ontvluchten. De muziek heeft veel gemeenschappelijk met de volksmuziek zoals die in het Slowaakse deel van de Tatras wordt beoefend. Al sinds de 12e eeuw was dit onherbergzame en onbewoonde deel van Polen de woonplaats van mensen uit alle naburige streken. In het harde klimaat en met de onvruchtbare grond van dit gebied ontstond er een gemeenschap van herdersstammen die daarnaast ook nog landbouw bedreven. Componisten als Szymanowski en Goreski zijn slechts enkele die door de muziek van dit landsdeel zijn beïnvloed. De laatste decennia verandert het leven in dit gebied in rap tempo, doordat de westerse toeristenindustrie, de Gorale, zoals de Polen dit gebied noemen, heeft ontdekt. In het eerste half uur muziek uit dit deel van het Tatra-gebergte. U hoort de zangers, dansers en muzikanten van twee families die dit cultuurgoed tot op heden hebben bewaard. De Trebunias en de Gineks.

U hoorde muziek uit de Gorale, een deel dus van het Tatra-gebergte. En we gaan verder met twee opnamen uit de Beskide, de bergachtige streek aan de grens van Polen en Moravië. Daarna weer een voorbeeld uit het Tatra-gebied, gevolgd door een dans uit de regio Lublin. Dit wordt gespeeld op de souka, een instrument dat lijkt op een viool, maar waarvan de snaren niet met de vingertoppen worden aangeraakt, maar met de nagels, wat een glasachtig geluid voortbrengt, zoals bij de Indiase sarangi. Dit programmaonderdeel wordt besloten met een kujawjak-dans uit de regio Warschau en een polka uit de provincie Mazovië.

En dat was een polka uit de provincie Mazovië. En wellicht heeft u bij dit laatste stukje, die polka dus, gedacht aan de polkas zoals we die van de componist Chopin kennen. U gaat nu luisteren naar een aantal Chopin-composities in een reconstructie zoals de componist die gehoord zou kunnen hebben. Na een polka en een mazurka horen we twee mazurkas, Chopin opus 24-1 en 67-1, en een ballade. Luistert u naar het ensemble Zespol Polski.

U hoorde het ensemble Zespol Polski en we besluiten dit programma met volksmuziek uit Polen, met een oberek, een dans uit Mazowie en een lied met de tekst Wie is toch dat meisje dat zo aardig danst? Ik zou de hele nacht met haar willen dansen. Haar moeder verbood het haar.

En met dit lied zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Zwervende Microfoon. Samengesteld door Jan Kruid. En het volgende programma gaat over muziek uit Peru.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfose. De verdwenen vallei. Dit programma van Metamorfose is gewijd aan de Valli Tonga. De Valli Tonga, dus een etnische groep, ook wel Gwembe genoemd, leefde sinds mensenheugenis in een smalle en ontoegankelijke vallei vlak langs de Zambezi-rivier. Na de bouw van de Karimba-dam in 1959 verdween hun land onder het water van een enorm stuwmeer en werden zij gedwongen naar hoger gelegen gronden te verhuizen, verspreid over Zambia en Zimbabwe. Door het verlies van hun dierbare en heilige plaatsen hebben de Valli Tonga zich, meer dan andere volken, vastgeklampt aan hun oorspronkelijke cultuur. Alleen zo konden zij overleven in een voor hun vreemde woonomgeving. Maar de invloed van de moderne tijd is ook aan de Valli Tonga niet voorbij gegaan. De opnames zijn van cd's die zijn geproduceerd door Michael Braird onder het label SWP Records. Luistert u naar de wonderbaarlijke muziek van de Valli Tonga.

Dit was een voorbeeld van de zogenaamde Budima-muziek, die door de Falitonga vooral gespeeld wordt bij belangrijke ceremonies zoals begrafenissen. Later in dit programma komen we uitgebreid terug op deze complexe en ogenschijnlijk chaotische muziek. Maar terug naar de tijd dat de Falitonga nog in hun geïsoleerd gelegen vallei langs de oevers van de Zambezi woonden. Luistert u naar een opname die in 1957, dus vlak voor de bouw van de dam, is gemaakt door de Zuid-Afrikaanse etnomuzikoloog Hugh Tracy. In dit nummer waarschuwt de zanger Shachema zijn neef om toch vooral geen moord te plegen. Hij zegt, als je iemand ombrengt, ga je naar de gevangenis. Ze binden je handen en voeten vast. Waarom zou je het doen? Vergeet niet wat ik tegen je zeg. Shachema begeleidt zichzelf op de kankobela. Ik zal u straks meer vertellen over deze duimpiano.

Die cancobela is een klein muziekinstrument dat uit een hardhouten klankbord bestaat waarop een aantal metalen lamellen zijn gemonteerd. Deze lamelletjes, meestal tussen de 9 en de 11 in aantal, worden met de twee duimen bespeeld. Vandaar ook wel de naam duimpiano. Om de klank te versterken wordt het instrument tijdens het spelen boven een kleine kalebas gehouden. Tegenwoordig wordt in plaats daarvan ook wel een blikje gebruikt. In het klankbord onder de lamellen bevindt zich een rond gat en hier wordt een dun membraan ondergeplakt dat gemaakt is uit de zijde van een spinnennest. Dit membraan trilt tijdens het spelen waardoor een karakteristiek zoemend bijgeluid ontstaat. De Valitonga gebruiken de cancobela als een soort instrument om door hen zelf gezongen liederen te begeleiden. U hoort nu de cancobela-speler Timothy Mudimba en de tekst van zijn lied gaat over het gevaar van roddelen. Pas op met wat je zegt en tegen wie, want woordmembraan trilt tijdens het spelen waardoor een karakteristiek zoemend bijgeluid ontstaat. De Valitonga gebruiken de cancobela als een soort instrument om door hen zelf gezongen liederen te begeleiden. U hoort nu de cancobela-speler Timothy Mudimba en de tekst van zijn lied gaat over het gevaar van roddelen. Pas op met wat je zegt en tegen wie, want woorden reizen snel en ver.

Santa Claus is here.

De Kotoe zijn moslims die hun nomadische leven hebben verlaten en tegenwoordig boeren zijn. Ze leven in het westelijke deel van de provincie Harar. Van hen een gemengde dans waarbij de mannen en vrouwen in een lange lijn dansen met de gezichten naar elkaar toe. De beide rijen verwijderen zich of komen dichter bij elkaar in een ritmische cadans. Daarop volgt een werklied, gezongen door een aantal Borana-mensen tijdens het scheppen van water bij een bron.

Yeah.

0: We gaan verder met een kant van een LP van het label UNESCO Berenreiter. Het zijn mono-opnamen. Net als de vorige opname werd deze muziek opgenomen in de jaren 1965 en 66 door de Engelse specialisten op het gebied van de Ethiopische volksmuziek Gene Jenkins. De volgende muziek is van de Kushitisch sprekende bevolkingsgroepen in Zuidwest-Ethiopië. De eerste twee voorbeelden zijn een dans van de jongens ter ere van hun vrienden die zojuist de besnijdenisceremonie hebben moeten doorstaan. En bij alle groepen Kushite is het gebruikelijk dat een man verhalende liederen zingt over gebeurtenissen uit de geschiedenis van de stam of over persoonlijke aangelegenheden, geboorte, wie zijn ouders waren enzovoort.
1: dood risico.
2: Ja man, ja man.
1: Ik ga nog zo de die me kan me al die hier giet dole.
2: Ja man, ja man.
1: Ja man, ik kan aan jante ga je over die me dole.
2: Ja man, ja man.
1: Wat dat je mag aan wanneer we voor aan nu ja kuba je chole.
2: Ja man, ja
1: man. Dan ben je al jouw banori biri bole.
2: Ja man, ja man.
1: Ik hoor dat de lammen zo erg door uw hele as is chole.
2: Ja man, ja man.
0: Het nu volgende hoornensemble werd opgenomen tijdens een huwelijksceremonie bij de Wollo-stam, uitgevoerd door Fuga-muzikanten. En dat zijn meestal hoefsmeden en leerlooiers of pottenbakkers uit de lagere sociale kringen. Daarop volgt een lied dat gezongen wordt met begeleiding op de eensnarige Masenko. Dat lied wordt gezongen door professionele zangers die van dorp tot dorp trekken om het nieuws te zingen.

0: De laatste drie onderdelen van deze Berenreiter-LP zijn achtereenvolgens een bruiloftsdans, waarbij de vrouwen ritmisch begeleiden op twee vellige trommels, en daarna een lied dat wordt gezongen tijdens het malen van de koffiebonen, waarvan er overigens in de regio van de Kaffa nog wel 23 soorten in het wild groeien. En dan tenslotte het laatste lied, dat is weer een gedeelte van de besnijdenisceremonie. En hierin horen we een techniek waarbij de adem keer op keer wordt onderbroken. Dat is een van de kenmerken van de vocale muziek van de Cushitisch sprekende bevolking van Ethiopië.
1: Chinike goga jano ikeka boga lole se sole teya
2: dilige kirdika miti kimade kadate ni iti akadayo
1: se sole jan jamo garacho turo No, no, yita, huro, lole. Sole, teya.
2: Siro, kebel, toka, jarso, jalman, pulene, harso, latia.
1: Sole, buddha, netiyo, baga. Kanni ahiyo daga lole adaro se sole teya
2: wete kazen hofa afenna diga kofa warbagiya
1: se sole teya janjamo ori bore hoyita dene nore lole sole teya
2: walshir tabaka guje fugus garnita guje war bagiya
1: janjamo galacho

Tot slot hoorde u twee stukken die staan op een cd van het Long Distance label. U hoorde Betsat Seyoum en Abebe Fekade begeleid op de Masenko-vedel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Zwervende Microfoon met volksmuziek uit Ethiopië. Samenstelling Jan Kruid, met dank aan de Centrale Discotheek Rotterdam.

Sa, sa, sa. Ja. Sa, sa, sa.

Hartelijk welkom bij de concertzender, bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten op hier in Podium Oost in Utrecht en lichten ze hun muziek ook toe. Dit is de eerste Acoustic Roots van het nieuwe jaar 2019. Wij wensen iedereen die dit hoort een vrolijk, muzikaal en vooral gezond nieuwjaar. En dat nieuwe jaar wordt afgetrapt door niemand minder dan Samira's Blues.

0: Samira's Blues, bestaande uit Samira Dainan, Bas Schaakheer, percussionist Karim Darwish en bassist Hassan Ait Moumad. En straks willen we ze natuurlijk graag spreken. Samira natuurlijk in ieder geval, want dat is de naamgeester van deze band, Samira's Blues. Dus yes. Daar moet wel even wat over uitgelegd worden natuurlijk. En alle mannen hier in de ruimte zijn in ieder geval allemaal gefascineerd door de gitaar van Bas. Dus daar moet hij zo ook iets over komen vertellen. En dan zal hij, jammer dat er geen plaatjes bij zijn, dan zal hij ook gaan vertellen hoe die eruit ziet en wat er dan bijzonder aan is. Maar nu gaan we eerst weer luisteren naar Samira's Blues.
1: Tarhanin.

Dat was het ensemble Bardad met de liederen Mast in Mast en Sharab et Dagh. Het volgende lied begint met een instrumentale improvisatie door Nariman Hojati Tar en Sayid Kamju Kamanche, gevolgd door het lied Omare Javedani, vertaald het eeuwige leven. Nariman Hojati komt uit Noord-Iran en studeerde zowel klassieke Persische muziek als architectuur en grafiek. Hij woont in Oostenrijk, waar hij werkt als tar- en gitaarspeler en als muziekdocent. Sayid Kamju is componist en kamanche-speler. Hij leerde op 17-jarige leeftijd de kamanche bespelen van Ardeshir Kemker en studeerde onder andere bij Ali Akbar Shekarchi. Hoewel hij diep is geaard in de Persische cultuur, onderzoekt hij nieuwe richtingen in zijn speelstijl. Hij woont momenteel in Montreal en werkt samen met verschillende ensembles in Canada, de Verenigde Staten en Europa.

Dat was een improvisatie van Nariman Hojati, Tar en Said Kamju Kamanche. Gevolgd door het lied Omare Javedani van het ensemble Bardad. Het programma vervolgt met een improvisatie van de Masi Madani op de tombak. Masi Madani komt uit Bandarabas in Zuid-Iran. Hij studeerde traditionele muziek in Teheran, gevolgd door een verdere opleiding in Zweden, waar hij in 1997 als componist afstudeerde. Zijn samenwerking met Mariam Aghoondi dateert al uit 1987, toen ze allebei deel uitmaakten van de groep Chakawak. De improvisatie wordt gevolgd door het lied Jahan Ghabat Bud. Als wij er niet meer zijn, gaat de wereld gewoon verder, betekent dat. De compositie is van Mariam Aghoondi op tekst van de legendarische Perzische schrijver en dichter Omar Khayyam. Die leefde van 1065 tot 1151.

0: Dankeschön.
1: U luistert naar de uitzending van Concertzender Live, waarin opnames te horen zijn van het concert van het ensemble Bardade, dat op 27 april 2010 plaatsvond in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Van het programma na de pauze laten we nog 2 liederen en 1 improvisatie horen. Het lied Laze, het moment, betekent dat, gevolgd door Mazzane, de dronkaard. En de eerste regel is Osaki, ik verlang naar je. Kom en breng mij wijn, o Motrep, ik roep u aan. Speel iets voor mij op de rebab. En het laatste nummer is een improvisatie van de hand van het ensemble Bardade.

Dat was het slot van deze aflevering van Concerts in the Live met muziek van het ensemble Bardaat vanuit de kleine zaal van het Concertgebouw. Het concert werd op 27 april 2010 opgenomen voor de Concertzender door Sabrina ter Horst. Productie was in handen van Kees van de Wiel. We hebben nog een half uur over en daarom gaan we nog verder met liederen van Mariam Aghondi en de groep Banu. Want we willen graag de veelzijdigheid van Mariam Aghondi laten horen. In Iran is het vrouwen verboden voor publiek op te treden. Daarom startten ze in 2000 de vrouwengroep Banu. En dat betekent Persisch. Dat betekent in het Persisch dame. Ze heeft zich de taak gesteld traditionele vrouwenliederen weer tot leven te brengen. Zodat ze de vrouwen die in Iran niet mogen optreden een stem kan geven. Van de cd Songs of Persian Women hoort u nu drie traditionele liederen die door haar zijn bewerkt.

Tot besluit drie nummers van de CD Sons of Persian Women van Mariam Aghondi en de groep Banu. Vrouwengesprek, Eshke Lori, maar hier is allereerst het nummer Sarah. Oh.

0: U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Folk It. Vandaag aandacht voor volkse muziek uit de Gouden Eeuw. Anders gezegd, anonieme barokmuziek uit de 17e en 18e eeuw met als thema vogels. Uitgevoerd door muziekcollectief De Zoete Inval. De stukken worden ingeleid door Cor van Sliedrecht en Danielle Jansen.
1: Dankzij drukkers, die vaak ook de uitgevers waren, ontstond er in Amsterdam vanaf 1700 een belangrijke reeks muziekuitgaven, gecombineerd met tientallen muziekhandschriften. Populaire dansdeuntjes uit de muziekherbergen, maar ook melodieën uit het theater werden gedrukt en verkocht. In Engeland waren dansbeschrijvingen van Playford geïllustreerd met muzieknotaties. Hetzelfde deed Feuillet in Frankrijk. Maar in de Nederlanden ontbraken de dansbeschrijvingen en werden alleen de kale melodie uitgegeven, meestal zonder baspartij of tweede stem. En akkoordsymbolen waren in die tijd helemaal zeldzaam. Zo waren honderden muzieknotaties in de Gouden Eeuw beschikbaar. Via de liederenbank van het Meertens Instituut zijn meer dan 180.000 melodieën digitaal te raadplegen. De Zoete Inval maakte hieruit een keuze.
2: De kern van het muziekcollectief De Zoete Inval zijn Cor van Sliedrecht, muzikale leiding en conceptarrangementen, en Danielle Jansen, zakelijke leiding. Per project nodigen zij bevriende muzikanten uit om samen een interessant arrangement te maken. Bij het thema vogels lag het voor de hand om uit te gaan van fluitinstrumenten. U hoort Marten Jonker op tinwissel en lowissel en Ella Siekman op diverse blokfluiten. Begeleid door Danielle Jansen op contrabas en Cor van Sliedrecht op gitaar, mandoline of autoharp. We horen nu eerst de kievit. Dit woord is een onomatopee of klanknabootsing. Ella Siekman begint met een imitatie van de kievit op fluit. Koekoek heeft een zeer herkenbare frase in de melodie. De begeleiding is op autoharp of akkoordsiter. De ganzenharder, ganzenherder of hoeder, was een belangrijke functie omdat ganzen leveranciers waren en zijn van dons, eieren, vlees, lever en vroeger ook de schrijfpen. Bovendien waren het betere bewakers van het erf dan waakhonden. De papegaai. Papegaaien werden door zeelui zowel uit Afrika als Zuid-Amerika meegenomen. De introductie is het geluid van een Zuid-Amerikaanse rammelaar.

0: anonieme vondelingen in de 17e eeuw kregen in het weeshuis een naam. De achternaam werd vaak ontleend aan de plaats waar het kind te vondeling was gelegd. Keizer op de Keizersgracht, toren voor de torendeur van de kerk en sleutel voor brouwerij De Sleutels. Eind 18e eeuw verveelvoudigde het aantal vondelingen. In deze tijd zie je soms reeksen van dezelfde soortnamen. Zo kregen de kinderen in het voorjaar van 1823 vogelnamen. Arend Eend, Willem Zwalu, Evert Vink, Johan Godfried Gans, Jansie Willemina Valk, Laurens Mees, Johannes Reiger, Jacob Canari, Willem Patrijs enzovoorts. Ook bekende Nederlanders hebben vogelnamen, zoals in de 17e eeuw kunstschilder Judith Leijster, de 19e eeuwse kunstschilder B.C. Koekoek, vogelkenner Nico de Haan en tv-presentator Jeroen Pauw.
1: In het volgende blokje hoort u De Vogelenzang. Deze vrolijke melodie is ook bekend onder de titel Hans Worst, de komische hoofdpersoon van de poppenkast in de 18e eeuw. Dat was Hans Worst, de voorloper van Jan Klaassen. Mijn moeder heeft ganzen. Het verzorgen van ganzen was klaarblijkelijk vrouwenwerk. Rossignol. De titel doet vermoeden dat de melodie oorspronkelijk uit Frankrijk komt. Rossignol is het Frans voor nachtegaal. Het tweede schuilenvinkje. Deze schuilenvink is zogezegd een vreemde eend in de bijt. Het woord vink slaat op een persoon, zoals luistervink en parlevinker.

0: Het puttertje van Johan Fabricius is een beroemd schilderij. Gekooide vogels werden om hun welluidende zang gehouden, maar moesten wel aangespoord worden om te fluiten. Daartoe waren er speeldoosjes met zelfs speciale melodieën zoals Mars om een kanarie te leren zingen en Menuet voor de kanarie, die hier worden gespeeld op een zogenaamde riezenplingplong. Dat is een kleine speeldoos waarvoor men zelf de muziek via stroken papier invoert. De melodieën heb ik zelf voor mijn riezenplingplong geperforeerd. De originele vogelorgeltjes of serinettes werden voornamelijk in de Franse Vogese gebouwd. Deze twee lesmelodieën omlijsten de suite De Pluimgraaf.
1: De drie pluimgraafmelodieën zijn complex en waarschijnlijk gecomponeerd. Om de suite aan te vullen is de melodie De Vogelvanger toegevoegd. Een vogelvanger vindt kleine zangvogels met een lijmstok of netten. De vogeltjes werden voor hun zang in kootjes gehouden of als delicatessen verorberd. Deze stukken worden door Robert Keane gespeeld op een English concertina uit 1927. Een pluimgraaf was op een landgoed de verzorger van het pluimvee.

0: In Suriname worden tegenwoordig vogelzangwedstrijden gehouden met de zogenaamde picoletjes en twatwa's. Op zondagochtend komen de eigenaren bij elkaar met deze zangvogels in een kooi. De vogels zijn kostbaar en worden uit het grensgebied met Brazilië gehaald. Een jury telt het aantal slagen die een vogel in een kwartiertijd produceert. Dat kunnen er wel 180 zijn. Zoals het begint. Veel van deze liedbundels hebben een titel met de naam van een zangvogel. Enkele voorbeelden. Zeeuwse nachtegaal. Den geestelijke leeuwerik. Den Vlaamse papegaai. Den zingende zwaan. De zingende lijster.
1: In het volgende blokje speelt Ellen Merts op de hobo. Canarisch is een dansvorm, een soort maskerade met vogelveren. De begeleiding is op een temple Canarias, een soort ukulele. Eksters en de kraaien, twee vogelsoorten die elkaars vijand zijn, beide staan bekend om hun voorliefde voor glimmende voorwerpen. In de 17e eeuw noemt men deze melodie Allemande Amoureux. In de 18e eeuw noemt men het consequent eksters en de kraaien. De Haagse ooievaar is een melodie die in dezelfde tijd in Playford's Dancing Master voorkomt onder de titel New Anything. De titel Het verguld koekoekje verwijst vermoedelijk naar een herberg of uitspanning.

In het laatste blokje hoort u De Witte Zwaan, een zwierige melodie. De Witte Zwaan staat symbool voor liefde, trouw en elegantie. Zwanen werden vroeger ook wel gegeten. De Witte Zwaan kan dus ook de naam van een herberg zijn geweest. Van ganzen maakt men... Deze titel is verleidelijk om zelf aan te vullen met pastei. Galjaard de Vink. De benaming Galjarde is vreemd. De melodie heeft meer het karakter van een boeré of allemande. Vink is waarschijnlijk de naam van de componist. Tot slot hoort u een uil van hoge jaren. Oorspronkelijk een kluchtlied van A. Alewijn met muziek van N.F. Legrand. Fluitistes Ella Siekman creëerde mysterieuze nachtgeluiden als introductie.

Het afgelopen uur luisterde u naar stukken van de cd Vogels, uitgevoerd door muziekcollectief De Zoete Inval. De stukken werden ingeleid door Danielle Jansen en Cor van Sliedrecht, beide van De Zoete Inval. Meer informatie over de stukken vindt u op onze website concertzender.nl. En daarop ziet u ook waar de cd te bestellen is. Er is bij de cd ook een boek verschenen met daarin bladmuziek, wetenswaardigheden en informatie over vogels en muziek. En deze aflevering van Folk It werd samengesteld door Geert de Vos.

Welkom luisteraar bij een nieuwe aflevering Wereldmuzen. Wereldmuzen, een muzikale kunstomschrijving waarin Mattie Poels op zoek gaat naar de bijzonderheden van de wereldmuziek.

Welkom bij een nieuwe Wereldmuze met vandaag muziek uit Iran. Het land waar Azam Ali vandaan komt. Een zangeres die inmiddels zo'n 11 cd's opnam onder verschillende bezettingen. Zij ontwikkelde een hele eigen stijl en die komt aan bod in deze muze. Maar ook de muziek van het duo Dietrich uit België komt aan bod. Hier en daar laat ik daar ook muziek van horen. We begonnen deze muze met het project Neaz. En daarvan hoort u het openingswerk Beni Beni. En dat komt van een dubbel cd waarop cd 1 alle elektronische werken staan en cd 2 alle akoestische. Beni Beni was een elektronische versie, volgt nu Amani en wel de akoestische versie, gezongen natuurlijk door Azam Ali.

Dat waren achtereenvolgens twee stukken van de cd Nine Heavens van het trio Nias. En zojuist het duo Dietrich uit België met Fratou. Ja, en dat duo Dietrich bestaat uit Jeuk Dietrich en Annick van Jel. En zij bespelen samen zo'n dozijn instrumenten. En ze benaderen hun muziek vanuit een Bretonse afkomst met veel Keltische invloeden, maar ook, zoals merkbaar, veel Iraanse invloeden. Bijzondere meerstemmigheid met bijzondere arrangementen. Zometeen nog meer muziek van dit duo, dat overigens werd bijgestaan door 6 gastmuzikanten. Azam Ali, daarover gaat deze wereldmuze. Het is een zangeres die geboren werd in Teheran, in Iran, en ze groeide op in India. Daar woont ze van haar 4e tot haar 12e. En haar moeder wil uiteindelijk terug naar Iran, maar vanwege de Iraanse revolutie in 1979 besluit haar moeder om naar Amerika te emigreren. Eenmaal in Amerika raakt de kleine Azam Ali, inmiddels 12 jaar oud, geïnteresseerd in de muziek van haar geboorteland. En ze gaat intensief santoor studeren, een trapezevormige sitar. 6 jaar lang studeert ze bij Manoushir Sadeghi. En hier en daar speelt ze ook inderdaad santoor op haar cd's, zoals in het lied Mandara van haar cd Feast of Silence, die ze opnam met onder andere de percussionist Greg Ellis. En dat project noemde ze Vas.

muziek van het duo Vaz met zangeres Azam Ali en zij bespeelde ook de santoer. En een jaar eerder neemt ze samen met de percussionist Greg Ellis de cd Portals of Grace op. En deze Greg Ellis die speelde ook al mee met haar op de cd Vaz, waarvan u zojuist dus het Mandara werk hoorde. Overigens brengt ze die cd uit onder haar eigen naam Azam Ali en ze noemt de cd Portals of Grace. Ja, en het mooie is dat op die cd staan werken die eigenlijk helemaal niets met Iran te maken hebben. Middeleeuws Spanje en middeleeuws Portugal komen voorbij, onder andere in een ode en loflied voor Maria, Ben Pode Santa Maria.

U hoorde drie werken achter elkaar. Om te beginnen Pen po de Santa Maria, dat loflied voor Maria. En daarna Breton Medley, een Bretonse medley. En dat komt beide stukken komen van de cd Portals of Grace van Azamali. En zojuist Montien van het duo Dietrich uit België. Azam Ali is naast santoerspeelster ook zangeres. Ja, esoterische muziek, dat mogen duidelijk zijn. Die maakte ze veelal met Greg Ellis. En hij is naast percussionist ook degene die zorgt voor de elektronica. Dat project, dat noemden ze dus Vaz. En Azam Ali brengt ook cd's uit onder haar eigen naam. Zoals u zojuist kon horen van haar Portals of Grace cd. Op haar eerste solo cd, Elysium of the Brave, zingt ze bovendien in het Engels. Even wennen is het wel, maar het blijft toch haar manier van zingen met langgerekte tonen. En bovendien, de Iraanse invloeden zijn duidelijk waarneembaar, ook in het werk Endless Reverie.